0: Dit is tot vroeges met hopning program. Vi vore gleiche die live en vrede met te deilen. Viel stu nu dit program harje des.
1: Ek en Irma hoepen dat dit program wat vir die in je schenk zenne, wat dien hoort wat hopning en een besonderen waag geven.
0: Dit vrije mal deid wie van kreeft reden. Zo als wie zeren, dat kon ook nog kinge passeren. Carol wordt ons nu geschikt vertalen van een miaatje wat kreeft had.
1: Wat is nog op ons program? Joyce wel van een zeer bekende psalm reden. Aber eerst Carol met een geschicht.
2: Door wie mal en maan, die heet Robert Peterson. Af en toe voer Robert nog dat meer en jeng verleng den zand eiwa. Dat wie ongeveer 5 mijl af van waar hij woont. Door voer hij haan, van hij zich leeg feile deid. Een dag, als hij door haan tjemt, is door een tjent, een mijaltje. Zij deid door jrotsem zand wat boer. Zij checkt op no arm met ere blijve uren, deid aan wat je reisse. Hallo. Hij nek hapt, aber hij fällt zich nicht nur met een kleine tjent af te geven. Ek dou hier boer, zeet zij wieder. Ek zei dat, wat is dat? Vroeg hij eer. Oh, ek weet nicht. Ek leg bloos den zand in mijn heng te feilen. Dan vloog een vogel voorbij en een zandpieper. Wat aan dit vogel boete je weinig weer, weer dat er bruine plaken op een brast weeren. En dan zei dat tjent. Dat is vrede. Dat is wat? Vroeg hij eer. Dat is ne vrede. Mijne mama zei dat zo'n soort vijl breng je vrede. Dat vogel vloog waar hij voorbij en toe zichzelf zei hij, O die vrede en gong dag zorg. Hij werd dol geslagen en wist niet waar gaan. Hij wilde weer gaan, maar zij gaf niet op. Wat is je naam? Vroeg zij. Robert said, ik zie Robert Peterson. Ik heet Wendy en ik zie 6 jaar oud. Zij lacht en zeid, je bent spoosig. Hij moest ook lachen en jink wieder. Zij kwam een engstje met en zeid, o dai, Mr. Peterson, haben vrouw a dag. Dore en weertje jinge voorbij, hij had alle hondzorg. Eind weer dat zijn mutter krank weer. Ein dag, als de zon klaar schijnt, zei hij tot zichzelf, mij fehlt een zandpieper. Als hij nom zand overkwam, weer alle stil en ruhig. Hij dacht niet aan veel, als hij zou den over verlengd ging. Hij had gar niet aan dat kind gedacht, wat zij maar eenmaal zei, Hallo, Mr. Peterson, wil je met mij spelen? Wel wil hij wel bloos gaan. Hij zag, er leidt het zeer bloos en naad. Waar woonst du? Vroeg hij. Door, en dat kleine huis, zei zij. Mijn mama zei, wie zijn op heil je door? Zij had tjenja reed bij hem gaan, aber hij hoort niet neef haan. Als hij dan wil naar huis gaan, zei zij dat voor eer weer dat een vrouwendagje was. Dat wie ook voor mij, gaf hij als antwoord. 3 weken later kwam hij waar aan deze stad. Hij voelde zich niet nog met iemand reden, ook niet met Wendy. Hij zag de mutter op den vrienden en voelde zich nu aan erbestalen dat zij er kind zou thuis houden. Werkelijk, Wendy kämpft aan je rand. Hij zegt, wanneer die dat zo goud is, dan mocht ik hier leven alleen zijn. Zij weer besonders bloos en uit de pust. Waarom? Vraagt zij. Hij dreht zich nog eer en zegt stör, mijn mama is gestorven. Voordat hij dat gezegd had, wie aan dat leid dat hij zo toe in tjent gereed had. O, zegt zij lees, dan is dit een slechte dag. Jo, zegt hij,

Gisteren en den dag daarvoor ook. Goedag naar huis. Deed dat wij als zij storf? Vroeg zij aanhoudend. Zelfverständlich deed dat wij. Hij weer gans en zichzelf vertieft, en met dem deed hij stort afschreden. Ne maand dat zo lota, weer dat nächste mal, als hij ware, den zand over de lijn denkt. Wendy weer nicht door. Zien je wester deed aan ploren. Hij schämt zich en moest toestonen dat hij er vermissen deed. Eier hij nu huis denkt, hield hij nacht bij dat huis aan, klappert aan de deur. De jonge vrouw kwam naar de deur. Er leidt het ongestrengd. Hij zegt, Hallo, ik zie Robert Peterson. Ik heb die netline miauw vandoor vermist. Ik wonder waar zij via. Kom dan, Mr. Peterson. Wendy heeft ieren mol van juntje reed. Ik had niet zult er lote junt bodre. Mij deed dat leid, want zij junt justeert haft. Nee, nee, goor nicht, zegt hij. Zij wie een lijftol je tjent. Voor is zij? Wendy is laatste werk gestorven, zei de mutter. Zij had blauwtschrift. Vielleicht heeft zij die dat nicht vertaald. Hij weer geschlagen. Hij odem diep op. Zij legt is een zondeiver, en dan, als zij vroeg, als wie kunnen hierher komen, dan kun ik nicht nee zeggen. Zij fällt sich hier beter, en hat veel wat zij naand vrouwen door. Aber de laatste werkje wordt dat hostig schlechter met er. Zij leidt hier nach wat verjunt, wo zijn es ek dat finje kon. Hij nekkapt. Hij probt aan wat te denken wat hij deze junge vrouw zeggen kon. Zij komen bracht aan een kwark, met Mr. Peterson door een grote latere geschreven. Door bijna wie een wild. Wendy had een jelen zond, een blijven zond eiwa en een brunet vogel gemolt. Door Anja wie je schreef, een zondpieper, om die vrij te brengen. De tronen komen aan in zijn uren. Zijn hoort weer maar eenmaal gans anders en gestalt. Hij nam de vrouw er hand en zei, Emma Wada, mij deed dat zo leid. Mij deed dat zo leid. Dan deed hij zijn bed taup hielen. Dat wietvolle beeld hangt nu in zijn huis. De zes wiet wat zij door Anja geschreven had, stalen er zes jaar ver. Veraan bediende hij veel moed en een lijf wat niet aan zichzelf dacht. Veraan is dat een geschenk van een kind met blijven uren en hoor de klier van zond. Zij hoorde aan dat geschenk van lijf gegeven.

0: Mi essos van en kind krank es en stoft, dan is tot nacht truje, os van en grote mensch lide mat.
1: Einer kon sich dan do met treiste, dat een ausschuldigt kind wat dan bij Jezus sanne. Een kind kon ook Jezus aannemen, zo bald er stij den hals ploen verstoene kon.
0: Wanneer weer stoft, fehlt ons alle troost. En wo fing wie troost? Joyce wel van een psalmrede, wat voor ons alle in troost zijn kon.
2: Hallo. Jo, dat is zo. Dat woord God is dat wonderbaar treiste. Karts op een begrafenis wordt in zeer passende psalm vergeleest. Dat weer psalm 23. Dat is passend, wann wir uns sterben, denke. Ich wo die den nu verlese. De Haar is mein Hoed. Mi wird nicht fehle. Hij bringt mi op nicht reine Weid en laat mi befreshet Wota reive. Hij jeft meine Seil nie Kraft. Hij leidt mi op gerechte Weid am sin Nume sin's Hove. Wann ich ook derch in diestere Tour go, herrscht ich chein Eichleck. Willst du best bi mi? Dien Stock en dien Stadt sind mein Trost. Du merkst für mi einen Dash reit, so dort meine Frind dort seine. Du jetzt mi Eil ab den Kopf, mein Kuffel rand Eva. Sicher wird deine Trüorte live mit mi seine, so lang als ich lebe, en ich wo in dem Herrn sein Hus bliebe, für immer. Warum wird von unseren Herr so aus den Hord gerät? Wird weit wie von Schob und von den Schob Hord. Wir haben niemals selbst Schob gehört, aber das ist, was ich gehört habe. Schob sind nur Folie. Wenn die auch keine Blase die haben, wo das Hahn geht, dann die andere nur Folie. Wenn ein Schob eine falsche Richtung geht, dann eine Furt andere dort nur gehen. Dort ist händig, wenn einer dann ein Schobhund haft. Der Hord kann dann den raupen, der Hund rannt, verlaat der Herd von Schob, der weit vorstuig heiranemat, so dat he dort erste Schob ramwengen kann, und dann kommen alle andere hingeran. So ein Hund weit kragt, wo dich bi de Schob he kommen kann, vorstuig de Schob ranetjenne, und wo he balen mat, de Schob träg zu bringen, ohne dort de sich seie Ängste. Wirst de daune sich seie leicht Ängste. Schob habe kein Wasch, wo sie für sich selbst sorge tjenne, so is onder Tiere. De habe nicht Kleve oder Schwappe Tiene. De tjenne nicht durch Rane, und de sind leicht verloren. De tjenne nicht genare, so is ein Hund, nicht sisse, so is ne Schlang. Alles wat de daune tjenne is bloß matchere. En Schob is ganz und gut aufhängig von den Hort. In de Janja machen Forme seine en sin Hund oder en Hord, so as dort erst immer wir, de immer bi de Schobherd bleif, Dache Nacht, dat he de besorge en beschütze. Wir sind mal in England gewast, en du sah wie jals de reine Fläche, wo witte Schob große deide. De meeste wäre wit, eins je hore karte Krüsewall, onder lange glaute Wall. Eins je hore schwarte Gesichter en feit. Wisst du dort, dort in der Bibel, mehrere Mal von uns als Schob gered wird? En Jesaja les wie wäre alle ab en Erwach, so als Schob der jeder seinen jenen Wach gone. Ich weit nicht aus, ich so aus en Schob seine Well, de weite nicht viel, en sind leicht verleid. Als ich ober du even no dacht, dann stund ich doch tau. Du sind doch ähnlich Tschäte, zwischen uns und Schob. Wir sind auch verloren, ohne ein Hort. Wir verlieren uns einen Sinn, wenn wir nicht abhossen. Und dann tschä wir auch noch andere Menschen leicht verleiden. Wenn ich der schwere Tide go, dann kann ich an den Schob denken, der du so ruhig und maglich sich reibe, wo dat du in dem Psalm von Gott redt. De haar is mijn hoed. Mij wordt er onnust veel. Hij brengt mij op de reine weid en laat mij befrischend water rijven. Hij geeft mijn zeil nieuwe kracht. Wo is dat nu met die, mijn vriend? Is die zeil hongerig? Bist du meid? Fehlt die de zekerheid dat du een leif tot je hoed hast in dien leven? David wie een tjennik als hij diesen psalm schreef. Als hij jong wie, wie hij een hoed. Hij wist krijg beveel een hoed om de schoop raamjeft. Als hij nog een hoed wie, had hij veel tijd aan God zijn leven te denken. Hij zelfs wie willig zijn leven voor de schoop te loten, ouder op spel te zetten. Hij had eenmaal een leif dat gemerkt als hij de schoop wil opvreten. Als tjennik ging hij daar zeer veel gevoel en trubbel. En dan zag hij van freschen wo God zo als een hoed wie verarm. Van David wordt gezegd dat hij een man wie, nu God zijn hoed. De Bibel zegt ons dat de Heer Jezus heeft zijn leven handgegeven voor ons, zijn schoop. In Johannes kapitel 10 lees wie, ik zie de gouden hoed. De gouden hoed heeft zijn leven voor de schoop. Van Jezus is ook gezegd dat hij dat lam Gottes wie. Wo kon hij een hoed zijn? Ook een lam? Im Olden Testament moest de lama je opvat om de zind waar te nemen van de mensen, wils Jezus weer dan nog niet gestorven. Aber dan als Jezus kwam, dan starf hij om Christus zo als een lam voor onze zind. Er zijn vers en Offenbarung in de Bibel, die ons zeggen wat er nog mal wordt zijn in de toekomst. Jezus wordt nog mal waarder hier op de aarde komen en al die wat zijn opfer hebben oorgenomen en aan nu vallen, worden met hem zijn. Voor wordt er dan zijn? Wel wie dat lezen? Door wen zijn zij voor God zijn troon in deine arm dag en nacht in zijn tempel. En die die door op den troon zet, wordt mank aan wonen. En zal niet meer hungeren en niet meer dorsten. En door wordt ook niet meer zon of irgendeine het eeuwen aankomen. Wils dat loom, midden op den troon, wordt aan weide. En nu leven je woeder twaalle leiden. En God wordt aan alle tronen van de uwe wäsche. Wann wie dort lese, dann hab wie doch ne wunderbare Hoffnung, nicht? Wann wie so als Schub, weil er so einen Hort habe in uns Leben, dann will wie dafür beten. Liebe Herr, wie danke dir, dass du hast selbst die Heilgift für uns, aus ein Lamm Gottes, um unsere Sünd wahrzunehmen. Wie danke dir, dass wann wie dort annehmen, was du für uns getan hast, dann sind wir deine Schub, en du bist ons leif toe je hoed, die voor ons arme zorgen deed. Wie danken die voor den grauten troost, te weten dat een dag, wanneer wie deze eerd verloten, wordt du alle tronen afwaschen van onze uwe, en wie worden arme met die zinnen. En Jezus in een noemen bid wie. Amen.

0: 13, mijn vriend, dat treiste van du aan denkst, wat zij van deel van reden deed?
1: Wie hopen dat dat zo is? Aber denkst du vielleicht, dat wat die door je zegt haft, is togout om zo zijn? Zo'n gedanken komen ons alle aan. Einzimal komen wie in zo'n schlimme omstanden aan. Vielleicht hab wie, oder wer in ons familie, met einmal kreeft. Da wie dan wundere, wo is Gott nu? Waarom laat hij zo'n tau? Ik kon het niet uithouden. Eentje waren ontevreden met God.
0: Wanneer du die zo feilt, dan bist du niet alleen. Vele mensen hebben zich zo gefeilt. Wie willen hebben dat du weet, zo'n zijn normale gefeilen? Doe dan uber bloos niet van God wegdrehen, wanneer du ontevreden bist met hem. Hij rekent die dag veel.
1: David, die den 23. Psalm geschreven heeft, had ook zo'n gedanke. Mijn hart en mijn kracht heeft mij verloren. Ik heb sogar mijn uurlicht verloren. Mijn vriend en nobisch gunnen mij wegen mijn plau uit een stich. En mijn ongeheer stonden wiet af. Die donen mij met beuze treetoelen, van ik eind goudet tau. Die spatte even mij, wils ik dat goudet nu goe. Verloot mij nicht, o haar. Zie nicht wiet af van mij, o mijn God. Kom mij schwin halpe, o haar, mijn heiland. Wenn du den Psalm van die Salz lesen wirst, dort is Psalm 38. Wel wie van David dit leren? Wel wie doch den Herrn anroepen, wann dort leven ook sehr schwierig is.
0: Wirst du met mij taub beren, wann du in zo'n leeuw bist? Herr, dort sind Tiere, wann wie unser Umstand nicht verstohnen. Dort kon seine dort wie dann Frauen. Warum? Wie welle leiwe Frauen, wo tau? Haar, wie welle nicht ontevreden worden, besonders mit die? Dien Wort sagt, dat du ons ewig leiwe dest. Halp ons dit te seine mit Glaube. Wie brücke in jraten Glaube, tom dit so te verstohnen. Wie weiter du hast gesagt, dat du ons niemals wort ableihe wirst, mit wort du ons nicht halpe wirst. Wie sagte ons vertrue ab die? Amen.
1: Bei der nächste Werk möchte Herr die rechtlich sehen. Wie frei uns, wenn du wahre Horche wirst. Ab wahre, Herr.

0: wat Tim en Anna nog meer uit de Bijbel heren worden. Wat waren Tim en Anna nog zo'n taartje uit het leven van onkel Hans en tante Anna? Het is helemaal gespannt. Du ook? Weetst du davon? Vertelt tante Natascha ons vandaag im tweeden deel van de Seeschicht de Kräutersammlers wieder.
1: De tiener je foldet hier soja. Als de ältere wiederkomen, dan zegt onkel Hans. Zo, het ongast is ook rood, dan komt, nu wel we alle te desch kunnen. Ze jente alle te desch. En hij zegt, wie wel aber voor deze dag nog danken. Wie wel danken dat de haren zo gezegd heeft, dat we zoveel gevonden hebben vandaag. Dat we zo'n schoone water hadden, dat we bewoord worden vandaag. En voor de schoone eten wel we danken. Wel we dat opstonden. Dit werd het alle ganz vreemd. Zijn tanden zijn gewoon niet. Zijn hadden ze ook nog niet gedaan.

0: Nu wel wie nu Joyce Harche. Wil zij reed van wo wie onze Zori kennen en God zijn hengeven.
1: Hallo. Wie gelijk je alle plons te merken, niet zo? Wie gelijk we dat wat ons helpen, want wie duren doen. Wie wil die gelijk een neven plon te hebben voor de toekomst? Ober zo als wie weten, onze plons zijn niet immer God zijn plons. Want wie even wat duren, dan wel wie moet de geschichte van de Israëlieten lezen. En vergelijk hebben we maar weinig, wo we even duren zullen. God houdt ook een wonderbaren plan voor een familie en dat valt. Ik wil die woord van die vertalen van jou. God houdt die familie en een wonderbaren waag en zo wil hij dat ook voor ons doen. In de Bijbel hebben we de geschichte van dat valt Israël. Als zij in Egypte woonde, ging aan dat toe een tijd zeer slecht. Jaren verheer, werden zij van Kanaan naar Egypte getrokken, als Jozef aan helpen wil en de hongersnood. En de nächste paar 100 jaar, werden zij een groot volk geworden. Ze werden ook een stort volk, en zo vond de tjennik en land zich te versten voor aan. Wat deed hij dan? We lezen zo. Dan stelde zij opzichter even aan en wolle aan met schwere arbeid om je dretje. Ober zoveel dollar, zij de touwzade, zoveel dollar nam dat volk touw en verspreid zich, zodat de Egypte dat onheimlich wordt. De Egypte drijven de Israëlieten tot de arbeid, dat zij de tweelde in dat leven beter milken. En als dat alle nust hulp, dan houdt de tjennik nog een grausamer plom. Dan zit hij toe de wei met haar, want die bij de Hebräische vrouwen helpen. Wanneer dat kleine een jongetje is, zal je dat doodmerken. En wanneer dat een mealtje is, zal je dat om leven laten. Toen gelijk lees wie wieder, die wei met haar, ober je leefde aan God en deide nicht, wat de tjennik zeid. Zij leidde de jongetjes ook om leven. Dat viel zeer gefährlich, viel zij houden ween, dat kon doodgemerkt worden. En wordt dan van den tjennik gevraagd, waarom zij dat gedoen hadden. En zij zeiden, dat is ween de Hebräische vrouwen. Die zijn niet zo als de Egyptische. Die vrouwen zijn zo sterk, dat de weimutter niet reitschemt, ihr kindje boer is. God wil zo goed tot de weimetter en dat volk vermeert zich en wordt nog gerater. Wils de weimetter vast houden voor God, schijfen aan ook er ene families. De tjennik milk plons over God zijn plons weer gerater. Dan deed de tjennik nog eenmaal en je zaad ruutgeven, wils hij angst houden. Dit wie dat je zaad voor zijn ganse volk en hij zei, schmied jeder kleine hebräische Jungtje im Nil